0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we.
7: Dit is Vechtal FM.
8: Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. De nacht van Vechtal.

0: De hits van Vechtal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtal FM.
0: Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we RTV4.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbasis van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. De nacht van

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling en dwingende controle strafbaar maken. Die zaken moeten in de wet worden opgenomen om huiselijk geweld te voorkomen of daders sneller te vervolgen. Ook moet het femicide voorkomen. Voor slachtoffers is de drempel om aangifte te doen vaak hoog. Daardoor is juridisch ook weinig mogelijk. Met de nieuwe wet kan het Openbaar Ministerie ook op eigen initiatief mensen aanhouden. Voor bijvoorbeeld stalking of psychische mishandeling. Als de wet wordt aangenomen, kunnen daders ook zwaardere straffen krijgen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's gelden er limieten op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. Gemeenten leggen steeds vaker dwangsommen op aan minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Met deze als-dan-boetes willen gemeenten voorkomen dat jongeren opnieuw de fout ingaan. Maar voor veel gemeenten is het onduidelijk hoe effectief die maatregel is. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwsite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 3 jaar en is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht veel bezoekers. Daarom is het museum langer open dan normaal. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: FM Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling, zoals dwingende controle en stalking, strafbaar maken. Het kabinet verwacht dat daders hiermee sneller vervolgd kunnen worden, dat het huiselijk geweld en vrouwenmoord kan voorkomen. Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield daarom gisteren een crisisvergadering. Daarin zei hij een verbod op de export van diesel te overwegen. In de Maas bij Elslo in Limburg is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Het weer, zonnig, maar ook wolkenvelden. Het wordt 22 tot 27 graden.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2- en 3-persoonshuishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Vechtal even.

0: is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen. Ommen, Nieuw-Leuzen, Leeuwarden.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Voor de grootste keuze in slaap.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken, zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
3: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
2: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
4: Stinkt die?
5: Ja, ruikt wel.
6: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
4: Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
2: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een stroomstoring rijden er geen treinen tussen Groningen en Zuidhorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Bechtel FM. Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. De VS en Iran stoppen met vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een Belg van 25 was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Hij werd later gevonden door duikers. Het weer zonnig, maar ook wolkenvelden bij 22 tot 27 graden.
0: Vechtel FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtel. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2- en 3-persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtel.
0: Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat bij knooppunt Valburg een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Os, bij Ravenstein 10 minuten op onthoud. En dan de N35 Zwolle richting Almelo, bij Wierde West nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoonhorst, Heersen, Vilsteren.
0: Samen zijn we.
2: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529-43-1207.
3: Ha, buurvrouw! Ja, mooi, die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
5: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden. Waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale SAR-teams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
4: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. En op de A50 Os richting Arnhem staat bij Heter een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En op de N35 Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal West en Wierde West een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om een niet voorgeschreven middel. Psychische mishandeling, zoals stalking, moet strafbaar worden en in de wet komen. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden, want nu doen slachtoffers vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd vorige week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip uit Curaçao heeft onder meer een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Het weer, zonnig, maar ook wolkenvelden bij 22 tot 27 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2- en 3-persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tenslotte, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, staat bij knooppunt Valburg een kapotte vrachtauto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier extra reistijd. Op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein nog 10 minuten oponthoud. En op de N35, Zwolle richting Almelo, tussen Nijverdal West en Wierde West een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vechtal FM, dat dan wel weer.
4: Vechtal FM.
5: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
1: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
2: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
1: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtel FM. Yeah. Het koffierondje.

0: Vechtal FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2- en 3-persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van het komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Vechtal FM. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van het komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel...

0: FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2- en 3-persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van het komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de Drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Vechtal.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, het is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn. Mensen weten niet, mijn fans hoor ik juichen, ze weten niet. Moedig

Vechtel FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Vechtal FM. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door een stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zegt dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: Fiona.
1: En een hele goede middag. Het is alweer maandag en ik hoop dat je een leuk weekend hebt gehad. Oh, ik ben zo blij dat het maandagochtend is en dat ik in de airco zit. Want ik kan een beetje heel slecht tegen deze hitte van afgelopen weekend. Gelukkig heb ik iets wat mijn maandag altijd een goede start geeft. En dat is gewoon door heerlijke muziek te draaien. Want vanmiddag luister je naar het Meezingmenu met Fiona. En ik zing deze zelf altijd heel hard mee. Dus laten we snel gaan luisteren naar Mamma Mia van ABBA.

En dan is het alweer 9 over 12. En je lunchpauze is net begonnen. Het is maandag, dus doe rustig aan. Dan doe ik dat ook. Als je nu een broodje aan het eten bent, eet smakelijk. Ik heb hier Seal voor je met Kiss from a Rose. En Coldplay komt er nog aan met Sky Full of Stars.

Ik ga je zoals elke week een top 3 geven van wat je deze week kan kijken. En ja, het WK voetbal, niemand kan eromheen. En we zijn gewoon eerste van onze pool geworden. En daarom moeten we dinsdag tegen Marokko. Het is gelijk mijn eerste tip, want het lijkt me ontzettend een spannende wedstrijd. Deze wedstrijd is te zien morgen om 3:00 s'nachts. Dus of je moet er heel vroeg uit, of heel laat naar bed. Het is maar hoe je het bekijkt. Mijn tip 2, The Bear. Een serie over een restaurant dat zich steeds staande weet te houden. En het team wat zichzelf als meer als familie beschouwt en het passie voor het eten spatten van het scherm. Het laatste seizoen is vanaf nu te zien op Disney+. En mijn top 3, en dat is alweer de laatste. En ik probeer er altijd even een muziektip in te gooien. En dit keer is het Graham Norton en Madonna. Graham Norton is een gegadigd interviewer met humor. En Madonna doet een boekje over haar leven en haar nieuwe album natuurlijk. Want er moet wel natuurlijk wat verkocht worden. Het is allemaal te zien op vrijdag om 9:55 op NPO 3. En dit was alweer mijn top 3 voor deze week. Nu lekker genieten van Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou?

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Fiona Bos en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Het Zesfestival in Dalfsen ging zaterdag ondanks de tropische hitte gewoon door. Uit voorzorg verhuisden de dansoptredens en workshops naar binnen en zette de organisatie extra waterpunten neer. Het gratis familiefestival trok ongeveer 1000 bezoekers. Bezoekers konden genieten van dans, muziek en creatieve workshops. Ook bewoners van het asielzoekerscentrum deden mee en lieten bezoekers kennis maken met hapjes uit verschillende landen. De organisatie kijkt tevreden terug. Op ons boerenerf in Lemelerveld start komend weekend het zomerseizoen. Bezoekers kunnen vanaf zaterdag terecht voor vernieuwde boerenexpeditie en het Groot Sallands Maisdolhof. Tijdens het openingsweekend zijn er extra kinderactiviteiten zoals een springkussen, skelters en een kleurwedstrijd. Kinderen ontdekken met een boerenpaspoort het melkveebedrijf en mogen ook kalfjes voeren. Daarna is het boerenerf de hele zomer dagelijks geopend. Stichting Ommermars organiseert zaterdag 11 juli een gezinsactiviteit in natuurgebied De Ommermars. Kinderen kunnen samen met hun ouders of verzorgers op een creatieve manier de natuur ontdekken. Er zijn onder meer kleurenbingo, een geurproef, zandkastelen bouwen en knutselen met natuurlijke materialen. De activiteit duurt van 10 tot 11:30 en deelname kost €7,50 per gezin en vooraf aanmelden is gewenst. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Vechtdal FM.

0: Fiona.
1: Ja, en dan wil ik het toch nog even over die warmte hebben. Want ik heb hier natuurlijk een heerlijke airco, maar ik moet straks weer naar huis. En dan heb ik het er wel een stukje zwaarder, kan ik je vertellen. En ik ben een beetje bang dat het met de leeftijd te maken heeft. Ja, want ik zat zo te denken. Vroeger was ik ontzettend blij met het weer. Dat je naar het zwembad kon en naar de zwemvijver. En als ik nu thuis kom, denk ik, ja, de was is lekker snel droog. Dus ja, nou ja, iets met ouder worden. En deze man is gewoon al 85 jaar. En still going strong, denk ik. In ieder geval, ik heb het over Neil Diamond met Sweet Caroline.

0: Fiona.
1: Ja, en dat was Usher met More. En het afgelopen weekend was het Bostheater weer helemaal uitverkocht, want Raccoon speelde gisteren. En dit weekend staat op de planning The Wolf en de Edwin Evers Band. En een leuk feitje over The Wolf is dat ze op vintage instrumenten spelen. Wat weer zorgt voor dat deze blues rockband hun eigen geluid heeft. Nou, ik vond het heel interessant en er zijn nog kaartjes. Dus zaterdag 4 juli, als je niks te doen hebt, ga erheen. Maar nu eerst lekker terug naar Vechtal FM, want dat is veel belangrijker. Hier is Toto met Stop Loving You.

0: Corona.
1: Ja, en hou nog even vol. Je maandag is al op de helft en we zijn bijna aan het eind van dit uur. Ja, en lekkere muziek, dat hebben we gedraaid. Maar komend uur hoor je daar nog veel meer van. Zoals Wham en Luna. Maar dan hoor je het namelijk in het amazing menu van Vechtal FM. Wij gaan hier lekker afsluiten, het spijt me. En ik ga op vakantie, dus het duurt even voordat je mij weer hoort. Maar ik kan zeggen, wees lief voor elkaar en tot de volgende keer. Hier is in ieder geval nog een goede afsluiter, want ik hou wel een beetje van een dance nummertje. Hier is Cascada.

0: is in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Vechtal FM Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2- en 3-persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Vechtdal FM, dat dan wel weer.
2: Vechtdal FM.
3: Yes, yes.

0: en feestjes.
1: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: Vechtal FM.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de twee zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Vechtal FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Pechtel FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2- en 3-persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tenslotte, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
3: Samen.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: Vechtal FM Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het OM wil dat de voormalig directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in, die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Deventer-Oost en Lochem. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens bij Zevenaar een kwartier extra. En op de A35 van Enschede naar Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West doe je er 5 minuten langer over. 10 minuten vertraging heb je op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopert Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
1: Dit is Vechtal FM.

0: FM. Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de Duitse politie, onder wie de vermoedelijke schutter. Het OM eist 12 jaar cel tegen 3 oud-directeuren van een vlissingshavenbedrijf. Ze zouden grote hoeveelheden cocaïne het land in hebben gesmokkeld. De politie zet in het onderzoek een undercover-agent in. Na het noodweer van afgelopen weekend hebben verzekeraars inmiddels al zeker 4000 schadeclaims ontvangen. De meeste gaan over schade door blikseminslag of hagel, zoals kapotte dakramen en auto's die beschadigd zijn. En het weer, zon en wolkenvelden, morgen meer bewolking, verder verandert er weinig.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van het komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de Drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De A35 Enschede-Zwolle bij Nijverdal-Oost. Een 5 minuten extra. En op de A50 Arnhem-Os doet er een kwartier langer over tussen Knoppert Valburg en Ravenstein. Op de N35 van Zwolle naar Enschede bij Nijverdal-Oost ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Voor de grootste keuze.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Vechtal FM Nieuws.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet. Terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aan zag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land vooral vertraging op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En de N314 Doetinchem richting Zutphen. Tussen Zutphen en de N319 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Vechtal FM.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord, nu heeft de Franse organisatie groen licht gegeven. Het OM eist 12 jaar cel tegen de 3 oud-leden van de directie van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen. Zij zouden jarenlang via hun bedrijf cocaïne het land in hebben gesmokkeld. De drugs zaten verstopt tussen soja, aluminium of kolen. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Hoe het nu met de peuter gaat, is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen ongeveer hetzelfde.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2 en 3 persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
5: Samen zijn we.
3: Dat dan wel weer. Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Vechtal FM, nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je nog 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland bij Zevenaar. En op de A35 van Enschede naar Zwolle. Dus Almelo-Zuid en Wierde-West doe je er 5 minuten langer over. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef heb je 10 minuten vertraging. En op de N35 van Zwolle naar Almelo bij Nijverdal-Oost 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal doden na een schietpartij in het noorden van Duitsland is opgelopen naar 6. Een onbekend aantal mensen raakte ook gewond. De schietpartij was bij een jeugdinstelling ten westen van Hamburg. Het wegzetten van een deel van de samenleving die het niet eens was met het coronabeleid hielp niet, zegt de oud-politiechef van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd. Hoe het nu met het kind gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. En weinig verandering in temperatuur.
0: Vechtal FM. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Dinsdag tekenen woningstichting Vechthorst en Nijhuisbouw de overeenkomst voor de bouw van 10 sociale huurwoningen in de wijk De Koele 2 in Hoornhorst. Het project bestaat uit 5 rijwoningen voor 2- en 3-persoons huishoudens en 5 seniorenwoningen. De bouw start naar verwachting na het bouwvak dit jaar en begin 2027 worden de woningen opgeleverd. En lezers van weekblad De Toren moeten deze week mogelijk iets langer wachten op hun krant. De uitgever laat weten dat de bezorging vertraging kan oplopen vanwege de hoge temperaturen en de aangekondigde code oranje. En tot slot, vanwege de extreme hitte van komend weekend gaan de ballonvaarten van Ballonfestival Hardenberg en de drakenbootrace niet door. Het feesttent en het evenemententerrein blijft wel geopend. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland voor de Duitse grens. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Echte FM Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
2: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene 2 mensen zag die probeerden weg te komen in een auto. Maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de 2e verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3 uur speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst. En dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
3: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd. Want aan 2 kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De avondshow met Jari.
4: Vechtal FM.
5: Ado.

0: Ze kunnen elkaar niet meer zien of horen. Hall & Oates, maar dit was in hun hoogtijdagen. Adult Education op Vechtal FM.
1: Vechtal FM. De avondshow.
2: Jari de Jonge.
0: Zo, wacht even hoor. Ja, ik klink een beetje alsof ik voor lunch, ontbijt en avondeten 3 stukken schuurpapier en een slijptol heb opgevreten. Nou, wees maar niet bang. Dat is niet zo, want anders had ik hier niet gestaan. Het klinkt wel alsof ik een festival heb gevierd. En dat klopt wel. Vanaf donderdag was bij ons in het mooie Assen waar ik vandaan kom het TT-festival weer gaande. Ieder jaar dan hebben wij natuurlijk de grote TT op het TT-circuit in Assen. Veel collega's van Vechtal die waren er ook bij. Ik weet dat een paar mannen van Tango This Friday erbij waren. Nou, ik ben zelf niet op de baan geweest. Maar zoals je wellicht een beetje kan horen, ben ik wel bij het festival zelf geweest. En de donderdag die ging nog goed. De vrijdag was bloedheet. En de zaterdag, ja, dat was een bijzondere avond met die onweersbuien. Die gigantische regen die over het terrein heen kwam.

schijnt dus dat je met Stalsheid het dichtstbijzijnde in de buurt komt van de originele Rammstein. Nou, en dat schijnt niet alleen zo, dat is ook zo. Waanzinnig. Maar ja, dan ga je een beetje meeroepen en dan ga je een beetje meelullen. Want ja, Rammstein, dat is natuurlijk geen pianomuziek. En dan gaan de stembanden het langzaam wel een beetje begeven als je ook een lekker biertje op hebt. Nou, je snapt het wel. Het was een fantastisch festival. Alleen als radiomaker is het wel een beetje moeilijk dat je je stem kwijt bent. Dus ik ben blij dat ik er wel zit. Ik ben blij dat ik nog wel een beetje een stem heb. Maar het is niet helemaal dat stemmetje wat ik normaal gesproken heb, hoor. Dus ik hoop dat dat voor deze week beter is. Want woensdag ben ik er namelijk met Astrid ook weer voor de woensdagavondshow. Nou, wat gaan wij vanavond allemaal doen? Uiteraard zometeen om 7:45 weer een Live is Leuker. Met daarin misschien wel jouw favoriete liveplaat. Vraag hem aan vechtalfm.nl/app. Laat dan even weten wat jouw all-time favorite is als het gaat om live muziek. En dat kan ook via mijn Instagram, @dezekeerjari. Kun je me gewoon onvervalst een DM'tje sturen. En dan komt dat helemaal goed. Zometeen vanaf Vinyl, de nieuwe van Bruno Mars. Die is ontzettend lekker. En verder nog Armand van Helden, de nieuwe van Bazaar. Die ga ik draaien. Pink komt eraan en Primal Scream. Het is een gevulde show. En ja, vorige week was ik er dus ook niet. En dat kwam omdat ik in Groningen zat bij deze band. Oh, en dat was vet. Het is de band van de zoon van Bono. Maar zo mag je ze allang niet meer noemen, want ze zijn bijna groter aan het worden dan U2 zelf. Ik heb het over Inhaler. Dit is Love Will Get You There.

in eerste instantie werd dit dus helemaal geen hit, hè? Deze Missing van Everything But The Girl. Maar ja, toen in één keer kwam in 1995 deze versie van Todd Terry uit. En toen werd het wel in één keer een gigantische klapper. Ik heb een klein stukje van het origineel, een jaartje eerder dus, van het album Amplified Heart. En toen klonk het zo. Gotta have more cowbell. Ja, ik moet je ook eerlijk toegeven. Ik vind die versie van Todd Terry ook wel beter, hoor. En dat heb ik niet vaak als het gaat om originele liedjes, hoor. Hey, ja, het is iets over 7, 18 over 7 op deze 29ste van het jaar 2026. En dan de maand juni. Het is de laatste avondshow onder de noemer van Vechtal FM. De laatste maandagavondshow, om duidelijk te zijn. Morgen zit Jos hier natuurlijk ook nog gewoon. Maar vanaf volgende week dan heten wij natuurlijk officieel RTV4. En dan presenteer ik ook gewoon nog steeds de maandagavondshow voor RTV4. En wat wij een poosje geleden in het leven hebben geroepen is de doorgeefvraag. Elke avondshow die geeft een vraag door aan de andere avondshow. En zo gaat dat cirkeltje iedere keer weer rond. De woensdag die geeft hem dan door aan de vrijdag, want we krijgen binnenkort pas weer een donderdagavondshow. En ik heb er weer eentje gekregen van de mannen van Thank God It's Friday afgelopen vrijdag. En die luidt als volgt. Onze vraag voor jou is, Jari, hoe heb jij deze week je hoofd koel kunnen houden? Groetjes van Thank God It's Friday. Nou ja, eigenlijk heb ik dat al een beetje verteld aan het begin van de show. Dat is een combinatie van festival, bier en nog meer bier. Ja, ik was bij het Titi-festival, dus zo heb ik mijn hoofd een beetje koel kunnen houden. En natuurlijk was ik de dagen daarvoor ook al aardig warm. En toen ben ik eigenlijk gewoon heel veel binnen geweest. Ik hoefde niet meer naar school, ik ben inmiddels geslaagd, dus dat is ook fijn om te weten. En ik heb echt een ventilator aan mijn deur gehangen, of echt gewoon letterlijk naast mijn bed, bijna op mijn bed. En ja, dan hou je het wel een beetje vol. En s'avonds gewoon die ramen open, hè, want dan koelt het een heel klein beetje af. Dan staat er soms een beetje wind en ja, dan koel je je vanzelf wel weer een beetje af. Dus ja, op die manier ben ik de warme dagen doorgekomen. En ik zei het al, die vrijdag, dat het echt 37 graden was. Ja, toen stond ik dus gewoon bij een festival. Dus zo ben ik de warme dagen wel doorgekomen in principe. Dus daarmee hebben we dat ook weer beantwoord. Dat was een snelle. Ik heb inmiddels ook al een nieuwe opgeschreven voor Jos, die hier morgenavond tussen 7 en 9 weer zit. En die vraag luidt als volgt. Bij welke track of muziekstijl gaat jouw speaker extra hard? Ik ben heel benieuwd wat het antwoord daarop is. En dat antwoord, dat krijg je dus morgenavond in de dinsdagavondshow. Met nu op de speakers, over extra hard gesproken, de nieuwe van Bruno Mars. Dit is fijn, dit is soulmuziek. Dit is On My Soul.

0: fijne New Wave uit de jaren 80. Vergeten plaat van de band Icehouse. Zij hadden natuurlijk een klapper van een hit met Crazy. Maar deze die hadden ze ook nog. Erg fijn. En daarvoor gedraaid vanaf vinyl de nieuwe single van Bruno Mars van The Romantic. Zijn laatste studioalbum. Je hoorde On My Soul in de maandagavondshow. Zometeen het streeknieuws met daarin nieuws over omgekeerde vlaggen. Ik dacht dat we daarmee klaar zijn, maar toch niet.
1: What is my problem with man, you ask? No. I ask you, what was man's problem with me?

0: Deze maandagavondshow met Armand van Helden. And you don't know me. Nou, you don't know me, dat is een beetje onzin, hè? Ik loop hier bijna alweer een jaartje rond bij Vechtal FM. Vanaf volgende week RTV4. Het zal niet best zijn als je mij nog niet kent, maar ik zal me nog één keer voorstellen. Jari de Jonge is de naam. En ik mag dit muzikale platenzaakje op de maandagavond tussen 7 en 9 hoog houden. Waarin wij nu even gaan kijken naar het laatste streeknieuws.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
0: Het jaarlijkse sproeifeest in Hoornhorst is ondanks de hitte succesvol verlopen. Door de hoge temperaturen ging de jaarmarkt, de kruiwagencross en een optreden van een piratenkoor helaas niet door. Vooral overdag was het rustiger, maar de avondprogramma's trokken veel publiek. Nieuw was het Hobby Horse Kampioenschap dat zondag veel belangstelling kreeg. En alles is gereed voor het internationale springconcours CSI Ommen, dat dinsdag van start gaat. Op het terrein van de familie Schuttert wordt zo'n 400 paarden en ruiters uit binnen- en buitenland verwacht. Naast topsport zijn er shows en activiteiten voor jong en oud. De toegang is gratis. Hoogtepunt is komende zondagmiddag, want daarin is de grote prijs te winnen. En langs de N36 hangen opnieuw op meerdere plekken Nederlandse vlaggen ondersteboven als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Woensdag bespreekt de Tweede Kamer de plannen. Agrarische belangenorganisaties die roepen boeren op om daarbij in Den Haag aanwezig te zijn. De omgekeerde vlaggen die laten zien dat de onrust onder boeren ook in deze regio groot blijft. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl. Of je volgt ons uiteraard op de socials. Krijg je van mij nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Met temperaturen van 23 tot 26 graden. Ook vannacht koelt het maar weinig af. Waardoor het een heerlijke zomeravond wordt. Nog met 15 tot 20 graden op de teller. Morgen meer kans op bewolking. En plaatselijk kan een klein spatje regen vallen. De temperatuur die verandert nauwelijks. En er komt opnieuw uit rond 23 tot 26 graden. En ook de rest van de week blijft het zomers met geregeld zon. Af en toe wat bewolking en een maxima van 26 tot 27 graden.

0: fijn om deze weer een keer te horen. Loaded. Just van what is Primal it? Scream.
1: And we want to get loaded. And we want to have a good time.
0: Nou, ik bedoel maar net. Zat een sample in, meerdere zelfs, van de film The Wild Angels uit 1966. De tekst We Wanna Be Free, We Wanna Get Loaded zaten daar dus in verwerkt. Er zit een sample van The Emotions in, het nummer I Don't Want To Lose Your Love. Vooral een korte hoek die daarin zit. De drum en de groove basis komt dan weer van What I Am van Eddie Brickell en de New Bohemians. En de gitaar die doet juist weer heel erg denken aan Sympathy for the Devil van de Stones. Al was dat niet een volledige sample. Zijn we dan volledig klaar? Absoluut niet. Het was 1989. Toen brachten de mannen van Primal Scream het nummer The Losing More Than I Ever Have uit. En voor deze Loaded is daar dus ook gewoon weer een sample van gebruikt. Ze hebben zichzelf dus ook nog gesampled. Nou, je mag het allemaal weer vergeten, zo op de maandagavond. Het maakt ook niet uit. Wat ik wel weet, is dat het een lekkere track is. Wat is jouw favoriete live track? Dat vraag ik ook nog steeds. Stuur hem nog heel even in, vechtofm.nl/app. Zometeen rond 7:45, dan gaan we er eentje draaien.
2: We hebben zeeën van tijd.
0: Nou ja, niet zo lang meer dus.
2: Er is

0: Pink in de maandagavondshow hier bij Vechtal FM. En Trashfall. En daarvoor nog gedraaid. Haname en Bluff stonden afgelopen weekend nog in Zeeland op het podium van Concert at Sea. Op de Brouwersdam natuurlijk. En om die reden was Haname dus ook niet in mijn mooie assen voor het TT-festival. Maar goed, ja, daar heb ik mijn ei al over gelaten. En dat ga ik niet meer doen.
1: Life is leuker.
0: Ja, daar is het wel tijd voor. Zeker weten wel. Oei, oei, oei. Het is weer 7:15 op de maandagavond. En dat betekent traditiegetrouw dat wij een live plaatje gaan draaien. Aangevraagd door jou. Dat kan via vechtalfm.nl/app. Maar dat kan ook via @dezekeerjari op Instagram. En ik kreeg een mooie via de app binnen van Vechtal. Die vroeg volgens mij even kijken Natasha aan. Die vroeg namelijk Tyrone aan van Erykah Badu. Ja, dat is een goeie zeg, want die wordt toch wel gezien als de koningin van de neo-soul. Eind jaren 90 brak ze door met haar unieke mix van soul, jazz en ook een beetje hip-hop. En haar nummer Tyrone is daar eigenlijk best wel een goed voorbeeld van. Maar opvallend genoeg werd de studioversie nooit een grote hit. Maar een live-opname die later uitkwam, die sloeg juist wel enorm aan. Het kwam hoog binnen in de hitlijsten van Nederland en ook de rest van de wereld. En juist die spontane, scherpe uitvoering, die groeide uit tot de klassieker en liet zien hoe Erykah eigenlijk best wel sterk was op het podium in die periode. Natasha, hij is voor jou. De live is leuker vanavond. Erykah Badu, dit is Tyrone.
2: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright? See how y'all groove today.

0: Bastille en Good Grief in de avondshow.
1: Nieuwe muziek op Vechtel FM.
0: Ja, nog net op de valreep van het eerste uurtje aan deze maandagavondshow heb ik nieuwe muziek voor je meegenomen. En dat heeft een kleine uitleg nodig. Want een paar maanden geleden kwam het nieuwe studioalbum uit van de Belgische band Bazaar. Exit, een fantastisch lekker dreampop album. Staan echt lekkere liedjes op. Een album dat je bijna gewoon volledig kan aanzetten zonder dat er een skipper op staat. En op dat album stond ook deze track.
2: Ooit komt er een dag.
0: Dit is Ooit komt er een dag van dat nieuwe album Exit. En kort geleden is er een nieuwe versie van dit liedje uitgekomen. Bazaar die heeft meegewerkt op het project IJsland. Verschillende rappers werken op IJsland mee. Waaronder Sef. En daardoor is het balletje een beetje gaan rollen tussen die twee. En er is een nieuwe versie uitgekomen van deze track. Ooit komt er een dag. Ik vind hem zo ontzettend tof dat ik hem graag even volledig wil draaien in de avondshow. De nieuwe van Bazaar samen met Sef en ook Faisal. Dit is Ooit komt er een dag. Hier bij

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de 2 zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
3: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
2: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het Rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
4: It would be an interpretive step to use the court's words out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
2: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De avondshow met Jari.

0: Tweede uurtje van de maandagavondshow. Don't be so shy van Imani.
1: Vechtal FM. De avondshow. Jari de Jonge.
0: Zeker, we gaan er nog een uurtje tegenaan met de lekkerste muziek om jouw maandagavond mee door te komen. Het is de laatste maandagavondshow onder de noemer van Vechtal FM. Want je hebt het wellicht wel meegekregen. 1 juli, dan heten wij officieel RTV 4. Dan zijn wij de streekomroep van de gemeente Ommen, Dalfsen, Nieuw-Leuzen. Noem het allemaal maar op. Eigenlijk blijft alles hetzelfde. We krijgen er een paar mooie nieuwe programma's bij. We gaan een fantastische periode tegemoet als RTV 4. En dat komt helemaal goed. En ik vind het fijn dat ik daar onderdeel van mag uitmaken. Iedere maandagavond tussen 7 en 9. En natuurlijk ook gewoon overal nergens mogen invallen. En locatieuitzendingen mogen doen. Zaterdag is weer zo'n locatieuitzending. En dat is dan echt de officiële eerste, voor zover ik het weet, onder de grote noemer dat wij echt de streekomroep RTV 4 zijn. Dat gaat gebeuren in café Witte Peert. En dan is het Midzomerfestival aan de gang. Daar zijn wij van 12 tot 5 bij. En ik mag daar ook even mijn aandeel in leveren. Gaan we leuke verslagen doen. Gaan we lekkere muziek draaien. Wordt ontzettend leuk. Het Midzomerfestival is dus aankomende zaterdag hier te luisteren bij RTV 4. Zeker weten. En ja, het is het tweede uurtje van de maandagavondshow. Traditiegetrouw heb ik weer een band of artiest in de muzikale boxring gezet. Wij gaan de albumstrijd weer spelen.
1: De albumstrijd.
0: Ja, vorige week was ik er even niet, dus toen geen albumstrijd. Maar de artiest die ik voor vorige week had staan, die schuift dan automatisch op naar vanavond. En die artiest, die is lekker zomers, kan ik je vertellen. De zwoele gitaren van Santana. Ik heb twee compleet andere albums van hem klaarstaan. Ik heb een album uit 1977 en ik heb een album uit 1999. Twee van zijn grootste meesterwerken. Ga je voor album A, dan hoor je twee liedjes van het album Moonflower. En dan hoor je dus deze twee liedjes.
1: Album A.
0: Je hoort sowieso She's Not There.

0: En als tweede van het album Moonflower uit 1977 hoor je I'll Be Waiting. Maar daartegenover staat ook een fantastisch album. De sound was compleet anders, maar was echt wel met de tijd vooruit gegaan. En dat wist Santana ook. Het album uit 1999, het album Supernatural, is album B.
1: Album B.
0: Dan hoor je Smooth. Samenwerking met Rob Thomas. Hij zat in Matchboard 20. En als tweede van het album Supernatural, album B, hoor je samen met Wyclef Jean Maria Maria. Oh, lekker zomers hoor. Het wordt nog lekker weer deze week, dus ik vond wel dat het kon. Album A is Moonflower uit 1977. Dan hoor je She's Not There and I'll Be Waiting. En album B is uit 1999, Supernatural. Dan hoor je Smooth en Maria Maria. De grote vraag is, voor welk album ga jij? Laat het even weten via een appje via Vechtal FM.

In de avondshow met Scream, Funk My Life Up. En traditiegetrouw, zo rond de klok van 9:15 in het tweede uurtje, gaan we eens even kijken wat er allemaal in muziekwereld gebeurt. Te beginnen bij Jay-Z. Er is namelijk binnenkort een documentaire te zien. Een 8-delige documentaire te zien op HBO Max. En in de serie kijkt hij samen met producer Rick Rubin terug op zijn lange carrière. Ze praten daarover bijvoorbeeld over zijn songteksten, zijn muzikale keuzes, maar ook zijn persoonlijke ervaringen. De documentaire die verschijnt later dit jaar, ongeveer rond het najaar. Ja, Jay-Z die heeft heel wat over zich heen gehad. En nou denk ik dat dit vooral een beetje leidt op zijn, zijn muzikale periode. Maar eigenlijk stiekem hoop ik ook wel een beetje dat als het 8 delen zijn, dat we ook gewoon een beetje die privé situaties te horen krijgen vanaf zijn kant. Want ja, hij heeft nogal wat shitloads over zich heen gehad. En ik ben heel benieuwd of hij daarover ook nog wat te vertellen heeft. Ik ben benieuwd. Ik denk wel even dat ik ga kijken naar die documentaire. Ik vind muziekdocumentaires altijd heel interessant. David Clayton Thomas is overleden. Hij was bekend als de zanger van Blood, Sweat and Tears. 84 jaar is hij geworden. Onder zijn leiding behaalde de band grote successen en won hij zelfs 2 Grammy Awards. Hij was onder andere bekend van de hits Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. En had sinds 2010 ook een ster op de Canadese versie van The Walk of Fame. Die You Made Me So Very Happy, die moet ik binnenkort even draaien. Die is waanzinnig. En het muziekevenement bij ons in Brabant, dat officieel afgelopen weekend in het Philipsstadion zou moeten gehouden worden in Eindhoven, dat is verplaatst naar vanavond. Dat komt natuurlijk omdat wij afgelopen weekend te maken hebben gehad met flinke hitte. Het festival wordt teruggebracht tot 1 avond in plaats van 2. En bezoekers die krijgen hun geld terug via een voucher en kunnen daarmee opnieuw de tickets bestellen voor het festival. Mocht je vanavond nog dus heen willen. Ik denk eerlijk gezegd dat al bezig is. En ik moet ook zeggen, wij zitten hier in regio Vechtal. Als je dan naar Brabant toe moet, ik denk niet echt dat dat nog lukt, maar ik denk, hey, neem hem gewoon even mee nog, hè. En tot slot, Lionel Richie, die heeft het erg moeilijk. Hij heeft 2 concerten in de VS moeten uitstellen nadat hij tijdens een optreden onwel werd en naar het ziekenhuis is gebracht. Artsen die hebben hem aangeraden even wat rust te nemen. De shows die worden later ingehaald en hij hoopt binnenkort zijn tour met Earth, Wind & Fire te hervatten. Zo, dan krijg je Lionel Richie en in het voorprogramma Earth, Wind & Fire. Dat is ook wel legendarisch. Hij werd trouwens onwel bij het nummer Dancing on the Ceiling. Ja, dat vond ik bizar hoor. Hij zat al de hele tijd en hij werd dus gewoon onwel. Nou ja, ik hoop dat het heel snel goed met hem gaat. En onder de noemer van een hart onder de riem gaan we gewoon even een plaatje van Lionel Richie draaien. Ik zat er

0: De nieuwe van Martin Garrix samen met Ed Sheeran heet Rewind, Repeat It. En die hoorde je in de avondshow, waar wij nog steeds bezig zijn met de albumstrijd.
1: Albumstrijd.
0: Santana vanavond in het zonnetje in de muzikale boksering. Twee albums, eentje uit 1977 en eentje uit 1999. Het album Moonflower uit 1977 is...
1: Album A.
0: Dan hoor je deze...
2: Sorry, how would I know? Why should I care?
0: She is not there.
2: Please don't bother trying to find her. She's not there.
0: Nou, dat zeg ik inderdaad. En als tweede hoor je deze. I'll be waiting. Daartegenover staat nog een tweede album. Het album Supernatural uit 1999 is...
1: Album B.
0: En dan hoor je deze sowieso. Smooth samen met Rob Thomas. En als tweede hoor je de track met Wyclef Jean. Dan hoor je namelijk Maria Maria ook.

Wat is jouw favoriete album van Carlos Santana? Laat het weten via vechtalfm.nl/app. En de uitslag, ja, die komt al vrij snel, hè? Die hoor je over een kleine pak en beet 10 minuutjes in de avondshow. Dus stem nog even snel. Dat kan gewoon door te appen. Album A of album B. Of het jaartal. Album A is 1977. Album B is 1999. Weet je, als je iets in die richting stuurt, dan moet het wel goed komen. Het is de maandagavondshow van Vechtal FM. Met nu Sly Fox door de speakers. Let's go all the way.

0: Het waren de eindjaren 80 en iedereen dacht bij het uitkomen van deze plaat: hey, dat is een nieuwe van Prince. Wat bleek nou? Het bleek Sly Fox te zijn. We hebben er nooit meer wat van weer gehoord, maar wat een gigantische klapper was dat.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
0: Ja, het streeknieuws, want het is precies 8:30. Ik ben een keer op tijd. Het is een wonder. Het jaarlijkse sproeifeest in Hoornhorst is ondanks de hitte succesvol verlopen. Door de hoge temperaturen gingen de jaarmarkt, de kruiwagencross en een optreden van een piratenkoor helaas niet door. Voor overdag was het rustiger, maar de avondprogramma's die trokken alsnog veel publiek. Nieuw was het hobbyhorse kampioenschap dat zondag veel belangstelling kreeg. En alles is gereed voor het internationale springconcours ZSI Ommen, dat dinsdag van start gaat. Op het terrein van de familie Schuttert worden zo'n 400 paarden en ruiters uit binnen- en buitenland verwacht. Naast topsport zijn er shows en activiteiten voor jong en oud. De toegang die is gratis en het hoogtepunt is aankomende zondagmiddag, want dan is de grote prijs. En langs de N36 hangen opnieuw op meerdere plekken Nederlandse vlaggen ondersteboven als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Woensdag bespreekt de Tweede Kamer de plannen. Agrarische belangenorganisaties die roepen massaal op om boeren daarbij in Den Haag aanwezig te zijn. De omgekeerde vlaggen die laten zien dat de onrust onder de boeren in onze regio ook nog steeds heel erg groot blijft. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk even op onze site rdvvechtal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials. Gaan we nog eens even kijken hoe het zit met het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm bij daglicht, met temperaturen dan van 23 tot 26 graden. Vannacht dan koelt het eigenlijk maar weinig af, een graadje of 15 tot 21 graden. We krijgen daardoor nog een lekkere zomeravond. Morgen meer bewolking en kans op een plaatselijke bui. De temperatuur die verandert dan eigenlijk wel nauwelijks en komt opnieuw uit rond 23 tot 26 graden. Ook de rest van de week blijft het lekker zomers met geregeld zon, af en toe wat bewolking en een spatje regen en een maxima van 26 tot 27 graden.

0: Taylor Swift in de avondshow en Elizabeth Taylor. Hey, hou jij een beetje van meeslepende gitaarpop? Een beetje pakkende melodieën? En een band die heel groot stadionambities heeft? Dan heb ik nieuwe muziek voor je meegenomen.
1: Nieuwe muziek op Vechtel FM.
0: Ja, want wij ontarmen uiteraard ook heel veel nieuwe muziek hier bij Vechtel FM. En dat blijven we ook doen als RTV4 zijnde. En ik heb een bandje gevonden, die sluit daar naadloos op aan. Overpass heet de band. De groep die komt uit Birmingham, uit Engeland dus. En ze zijn in een korte tijd eigenlijk best wel een flinke reputatie aan het opbouwen. Met energieke liveshows en melodieuze gitaarrock. Hun sound wordt daarom ook vaak vergeleken met bands als Snow Patrol, The Killers, Nothing But Thieves. En ook een beetje Inhaler, eerder vanavond nog gedraaid. Maar ook The Wombats. Onlangs verscheen hun langverwachte debuutalbum, Elsewhere Always. En daarop combineren ze grote refreinen, emotionele teksten en frisse moderne indie rock sound. De plaat die volgt op een reeks succesvolle singles en een EP, waaronder Dependement, waarmee de band al een trouwe fanbase opbouwde. Nu zijn ze dus verder met een studioalbum op zak en ze gaan de wereld veroveren. En ik kan je vertellen, ze gaan de radio ook veroveren. En gaan ze niet de landelijke radio veroveren, dan veroveren ze onze mooie Vechtalse radio wel. Ik ben er verliefd op. Ik ga de komende periode veel draaien. De nieuwe van Overpass, die heet Fall in Love. En die wil ik graag even aan je voorstellen. Ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Onthoud deze naam.

dacht ik, neem hem even mee vanaf vinyl. Fleetwood Mac, Tango in the Night. Daar stond deze Little Lies op. Fantastisch album. Ja, je moet eigenlijk van Fleetwood Mac twee albums in de kast hebben staan. En dat zijn natuurlijk Rumours en deze Tango in the Night. Als je die hebt, ja, dan heb je eigenlijk gewoon de Big Two. Dan heb je gewoon de twee grootste klappers. Want laten we even niet vergeten, dit album, Tango in the Night, ik hou hem voor de webcam. Je kan meekijken, twitch.tv/vechtalfm. Big Love staat erop. Seven Wonders staat erop. Everywhere staat erop. Zijn alle drie al hits. Dan heb je Little Lies nog. Is ook nog een hit geweest. Dan heb je al vier hits. En voor de rest zijn er nog een paar singles die ook super lekker zijn. Dit album is gewoon goed. En volgens mij was het ook een van de laatste wapenfeiten als het gaat om Fleetwood Mac. Want dit album hebben ze natuurlijk net zoals Rumours opgenomen met gigantische ruzies. Oké, het is tijd voor de uitslag van de albumstrijd van vanavond. Ik had twee albums van Carlos Santana in de albumstrijd. 1977, het album Moonflower. Dat was album A. Dan hoorde je She's Not There en erachteraan I'll Be Waiting. En ik had ook uit 1999 Supernatural. Dan hoorde je Smooth en Maria Maria. Ik heb de stemmen bij elkaar opgeteld. En het is 55% voor album B. Zeker weten wel. Dat betekent dat wij twee stukken van het album Supernatural gaan draaien. Wij beginnen bij Smooth. Samenwerking met Rob Thomas. En daarachteraan natuurlijk Maria Maria, Santana en Wyclef Jean.

Zonnetje als ik naar buiten kijk. Een kleine 20, 21 graden nog op de teller. Je kunt nog geen t-shirtje naar buiten. En dan hoor je twee stukken van het album Supernatural uit 1999. Een winnende album in de albumstrijd met Smooth. En dit was Maria Maria Santana samen met Wyclef Jean en The Product GNB. Maakt het bijna het einde van de laatste maandagavondshow. Ja, van Vechtal FM dan, hè. Vanaf volgende week, dan presenteer ik dezezelfde show, maar dan onder de noemer van RTV4, de nieuwe streekomroep, zeker weten. En ook als wij RTV4 zijn gevormd, dan is de laatste plaat altijd gereserveerd voor een unanieme, onvervalste, gigantische meezinger. Ja, want iedere middag tussen 12 en 2 en tegenwoordig van 12 tot 1 met Fiona hoor je het meezingmenu hier bij Vechtal FM. Maar ik denk, ja weet je, daar kan ik ook wel een beetje van meesnoepen. Want ik kan me goed voorstellen dat je nog heel lang moet tot het weekend. Weet je, je moet die dinsdag nog door, die woensdag nog door, die donderdag, die vrijdag, ga zomaar door. En dan is het pas weer weekend, het duurt nog zo lang. En weet je waar je dan gewoon aan toe bent? Nou, dan ben je gewoon toe aan een onvervalste, lekkere meezinger. En die heb ik ook vanavond weer meegenomen. Wij gaan naar het jaren 90 geluid. Om precies te zijn, 1999. Afkomstig van het album Inurna of the State. Het was een nummer van Blink-182 en een album van Blink-182. Het nummer brak de band echt door naar het grote mainstream publiek. Dankzij het extreem catchy refrein, de simpele maar doeltreffende opbouw en ook de typische humoristische toon waar Blink-182 om bekend staat. En de videoclip die speelde daarbij een grote rol. Die is in één grote parodie op de boybandcultuur van die late jaren 90. Ze nemen vooral groepen als de Backstreet Boys en NSYNC op de hak. Maar met overdreven overgechoreografeerde dance moves, close-up shots en perfecte popvideostijl die juist compleet over de top wordt gebracht. Ook de bredere boyband esthetiek van die tijd die wordt erin belachelijk gemaakt. Ik heb het over All the Small Things. Het is de laatste plaat die ik kan draaien in de maandagavondshow. Woensdag! Dan meld ik mij weer met Astrid Jutte voor een woensdagavondshow. En morgen zit hier tussen 7 en 9 Jos van der Wolde, die ook ongetwijfeld weer de vraag gaat beantwoorden. Een fijne avond!

0: Vechtal FM.
1: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
4: Dat ligt vermoedelijk in het omgeving. Dat heißt in een zorgerechtsstrijd. Of in een zorgerechtssache.
3: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
5: Ik geloof echt dat daar een opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
3: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
4: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
3: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waiers.
5: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
3: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. De stapelwolken lossen vanavond op. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Vechtal FM Nieuws.
5: Door Al Begens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Het schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Vechtal FM.

0: van Vechtdal FM.
1: Kensington.
0: En dit is nieuw.
2: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtdal FM.
0: Vechtdal FM.

0: Vechtal FM.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Voor de grootste keuze...

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van

get behind the sun and cast his way. All I need's place to find.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.